0: Okay, try again, I think I got something else.
1: Van
0: 5500 Kelsey Air. Nou, praat voor de Swatani, dit is Kelsey Air. En ik zit soms door zijn kant voor en het is Gerrit, die mee, Swatie.
1: Dit is
0: Winder.
1: Kijk, dit is 5500 Kelsey Air.